Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 40B 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te braaien, te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En mijn verhalen vandaag komen van Radio 1, de nieuwe feiten. Allemaal dingen die we moeten weten. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: Dat was Connie Neefs met Zet de radio wat luider.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: Het aantal gevallen van huidkanker is spectaculair gestegen. Wij gaan fout om met zonlicht. Het aantal gevallen van huidkanker in België is met maar liefst 350% gestegen tussen 2004 en 2019. Indrukwekkend slechte cijfers. Maar het komt helemaal niet onverwacht. Euromelanoma, een Europese organisatie van huidartsen, is gestart met een nieuwe campagne om ons extra bewust moet maken van de gevaren van de zon. Want de Belg en de Nederlander is zich daarvan nog veel te weinig bewust, zegt Thomas Macelis, de Belgische voorzitter van Euromelanoma. Door die onwetendheid is het aantal gevallen van huidkanker de afgelopen jaren fel gestegen. Wij gaan fout om met zonlicht, meer bepaald ultraviolet licht, zegt dokter Thomas Macelis in De Wereld Vandaag. De gemiddelde Belg zit bijna het hele jaar door binnen te werken. En als hij al buiten komt in de winter, heeft hij vaak een muts op, een sjaal en handschoenen aan. Daardoor wordt onze vaak bleke huid amper blootgesteld aan de zon. Die winterse gewoonten gaan plots op de schop als de Belg op vakantie gaat naar een zuidersland. We gaan dan 10 dagen in een zwembroekje of bakpak op het strand liggen. En ook de kinderen worden dan in een zwembad gezet waar ze gekoeld worden en niet merken dat ze aan het verbranden zijn, schetst de huidarts van karikaturaal Vlaamse vakantietafereel. Die foute vakantiegewoonte houdt de gemiddelde Belg en Nederlander intussen al een halve eeuw vol. Tel daar nog eens het wijdverbreide gebruik van de zonnebanken bij, tijdens de tweede helft van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. En je hebt de twee belangrijkste oorzaken van de forse stijging van het aantal huidkankers dat we nu vaststellen. Daar betalen we nu de tol van, want tussen het foute gebruik van ultraviolet licht en de ontwikkeling van huidkanker zit ongeveer 10 à 30 jaar. Wat kunnen we nu doen om die foute patronen te doorbreken? Alleszins doorheen het jaar meer buiten komen. Zeker een half uur per dag, zodat je gezicht en handen genoeg zonlicht zien en je lichaam vitamine D kan aanmaken. En wat te doen op vakantie? Ten eerste de schaduw opzoeken tijdens de uren waarop de zon het hardst schijnt, en dat is tussen 11 en 16 uur. Ten tweede, als je toch in de zon komt, trek dan genoeg kledij aan. Doe kinderen bijvoorbeeld een zwemt-shirtje aan en zet ze een hoedje op. En idem dito voor volwassenen. En draag in de felle zon ook altijd een zonnebril. En ten derde, voldoende zonnecrème smeren als de eerste twee beschermingsmaatregelen onmogelijk zijn. Het beste kan je die drie voorzorgsmaatregelen combineren. Dr. Macelis heeft ook goed nieuws. Ondanks de 350% meer huidkankers zien we dat er niet meer mensen sterven aan huidkanker. De sterfte blijft status quo. En de mensen die een melanoom hebben, dat zijn de gevaarlijkste tumoren, gaan daar veel sneller mee naar de dokter. Van de 38.000 nieuwe huidkankerpatiënten in België hebben er zo'n 3.000 zo'n melanoom en 35.000 niet. Hoe kan je zo'n melanoom nu onderscheiden van een onschuldig vlekje op je huid? En daarvoor hanteert dokter Macelis het ABCDE-principe. A staat voor asymmetrie. Een vlekje is onschuldig als je een denkbeeldige lijn trekt door het vlekje en de beide helften op elkaar lijken. B staat voor boord. Die is overal gelijk bij een onschuldig vlekje. C staat voor color. Hoe meer verschillende tinten het vlekje heeft, hoe slechter dat is. D staat voor diameter. Vlekjes die kleiner zijn dan 6 mm zijn meestal goedaardig. Maar geen paniek, dat wil niet zeggen dat grotere vlekken meteen slechtaardig zijn. En E staat voor evolutie. En dat is heel belangrijk. Als het vlekje in de loop van de tijd verandert, moet je ermee naar de dokter gaan. Handige tip om de evolutie te volgen? Neem met je smartphone een foto van het vlekje dat je in de gaten houdt en zo kan je zien of het vlekje al dan niet verandert. Dokter Marcelis hamert erop dat je niet te lang moet wachten om naar een arts te stappen. De meeste mensen hebben de neiging om het gevaar te ontkennen en te denken dat dat vlekje wel vanzelf zal weggaan. En daarin schuilt het gevaar. We zien dat de helft van de patiënten tussen de 3 en de 6 maanden wacht, tussen het moment dat ze iets aan hun huid zien veranderen en het moment waarop ze uiteindelijk een afspraak maken bij de dokter. Maar als je bij een melanoom 4 maanden wacht om ernaar te laten kijken, is er zo'n 40% meer kans dat de huidkanker uitzaait en je een moeilijkere te behandelen kanker krijgt. Dus, op tijd naar de dokter stappen is de boodschap.

En dat was een mooi liedje van Jasmine, met vingers op mijn huid. En dan ga ik zo dadelijk verder met de geur van mijn huid, door Danny Nicolai. This

Volgens cartoonist Zaza is thuisblijven het nieuwe reizen. Er zijn van die mensen die geen behoefte hebben aan reizen. Ze gaan nooit op vakantie omdat ze genoeg hebben aan hun eigen huis en tuin. En een van hen is Zaza, cartoonist bij Knak en De Morgen. En zijn truc? Het gaat erom thuis het gevoel te creëren alsof je op reis bent. 10 jaar geleden had Zaza nooit hardop durven zeggen dat hij nooit op reis gaat. Dat vertelde hij in De Wereld van Sophie. Uit schaamte, want je wordt zielig aangekeken. Thuis blijven vinden mensen saai. Je telt niet mee, want je hebt geen coole foto's op Facebook of Instagram. Maar zelf vindt hij thuis blijven alles behalve saai. Als kind al ging Zaza nooit op reis. Ik woonde aan de kust, vlakbij het strand. Het voelde niet aan als een gemis, want alle toeristen kwamen naar ons toe. Ik ging wel mee op scoutkamp en ik ben ooit ook eens op rondreis gegaan in Europa. Maar daarna is het stilgevallen. Ik ben blijkbaar heel graag thuis. Ook voor zijn job hoeft hij nooit de baan op. Ik heb geluk, want ik doe mijn werk doodgraag en het is eigenlijk gewoon thuis in de zetel liggen en nadenken. Ook mijn partner had hij geluk. Ik ontmoette haar op een barbecue bij de buren. En mijn eerste vraag was, ga jij graag op reis? En zij zei, nee, ik vind het maar gedoe. Het was meteen een match. Op reis gaan is gedoe, vindt hij. Het begint al met inpakken, ofwel hebben we te weinig mee, ofwel te veel. Hij heeft ook een hekel aan aanschuiven, bij de luchthaven, in de lobby van het hotel, in musea. Laat maar, denk ik dan. Bovendien hoef je vandaag ook niet meer op reis om dingen te ontdekken en een soort openheid van geest te ontwikkelen. Alle informatie is met 1 knop te vinden op het internet. Thuis zijn alsof je op reis bent, dat is de truc, zegt Zaza. We hebben thuis bijvoorbeeld houten banken met kussens, die doen al denken aan een caravan. Er zijn dagen, en de dagen zien eruit als vakantiedagen. Ik sta op en spring meteen in mijn zwemvijver. Ik raap eitjes bij de kippen en dan ontbijt ik samen met mijn vrouw op het terras. Dan vraag ik aan mijn vrouw, gaan we dit jaar op reis? En zij zegt, ik denk het niet. Want ja, wij zijn elke dag thuis op reis. Hoe hij kijkt naar mensen die wel op reis gaan. Ik voel me niet superieur, zoals ik vind dat ook zij zich niet moeten beter voelen. Maar hij vindt wel dat mensen het soms te ver gaan zoeken, terwijl er zoveel schoonheid achter de hoek ligt. Ik doe soms een wandeling vlakbij in het natuurgebied van Borsbeek. Dat is amper 1 kilometer groot. En toch ben ik elke keer opnieuw verwonderd, omdat er telkens iets is veranderd. Een boom die bladeren kreeg, of een bloem die staat te bloeien. Gisteren nog zag ik een konijn dat verdronken was. Zielig, maar dat prikkelt meteen mijn fantasie. Volgens Zaza is thuisblijven het nieuwe reizen. Hij kan het iedereen aanraden en hij wil zelfs graag ambassadeur worden van de thuisblijvers. Misschien kunnen we een Facebookgroep oprichten en elkaar dan kaartjes sturen. Want dat vind ik wel heel leuk aan reizen. Dan schrijf je gewoon groetjes van thuis met een foto van je balkon. Waarom ook niet?

dat waren de Romeo's met Beter thuisblijven. En dan volgt Wiedeke van Dort met Reis van Verlangen. En daarna volgt dan nog Ik ga op reis door Evan de Roveren.

En nu volgen onze mededelingen. Geniet je van onze Nederlandse programma's? Wij zenden uit via Radio 4EB op 98.1 FM op zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur en op Global, onze digitale zender, op vrijdagmiddag van 6 tot 7 uur en zaterdagmiddag van 5 tot 6 uur. En onze programma's zijn ook te volgen via de website van ons radiostation 4eb.org.au. De NAQ Dutch Club is te vinden op 123 Pine Roads in Richlands. Hun telefoonnummer is 3271-5662. En hun e-mail is dutchclubbrisbanenaq@gmail.com. En hun website is www.dutchclubbrisbanenaq.com. De kruidenier van de NAQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. En iedereen is er welkom. Bovendien is er tijdens de openinguren catering. Dus kom gerust langs voor koffie of een lekkere lunch. En verder kun je gezellig bladeren in Nederlandse boeken en tijdschriften. En de NAQ is ook actief op zoek naar vrijwilligers die kunnen meewerken tijdens evenementen. De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant iedere maand met een nieuwsbrief met informatie over onze evenementen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail. admin@dutchcourier.com of telefoon 0437-757-393. Plots de slappe lach, een onverwachte huilbui, heel normaal en manier om te ontladen. In de afgelopen weken heb je het misschien ook gemerkt dat de tranen sneller over je wangen liepen, of dat je in een slappe lach raakte waar niet meteen een eind aan kwam. Soms voelt het alsof je wiet gerookt hebt, alsof je voor het minste in de lach schiet. Dat is wat collega Aiko Duister opmerkte nadat ze on-air in de lach schoot. Dat gevoel herkennen wel meer mensen. Volgens psycholoog Koen Lowit is dat ook niet zo vreemd. Iedereen ervaart dat die lockdown toch heel wat spanning met zich meebrengt. Die spanning gaat zich op een bepaald moment ontladen. En dat kan op verschillende manieren. Sommige mensen beginnen te lachen, sommige beginnen te huilen of anderen worden kwaad. In deze belastende periode is het vooral belangrijk om die emoties te reguleren en te ontladen, maar op de juiste manier. Sporten blijft een goede manier. Contact maken met andere mensen, van op afstand, en praten over je ervaringen ook. Het is vooral zoeken bij jezelf. Wat werkt goed voor jou en hoe ging je ook voor de coronacrisis al om met die spanningen? Die lockdownspanning wordt vaak ook echt fysieke spanning, zegt Lowit. Iedereen ervaart dat anders. Soms is dat hoofdpijn of een knop in de maag. Of je lichaam voelt helemaal anders aan. Die spanning ontlaat niet iedereen even efficiënt, waardoor heel veel mensen na de lockdown wel eens hulp nodig zouden kunnen hebben. Veel mensen ervaren die spanning als negatief en hebben er heel veel last mee gehad. En dat is verontrustend. Maar aan de andere kant zijn er ook heel wat mensen die het goed hebben aangepakt. Die zijn gaan nadenken over hun work-life balance. Het is ook niet al kommer en kwel op dit moment. En psychologen zijn ook maar mensen. Ze staan dan wel in de emotionele frontlijn, maar hoe gaan psychologen zelf om met de druk van de lockdown? Er zijn toch heel wat kopzorgen bij collega-psychologen. Heel wat praktijken zijn in het begin stilgelegd. En dat is financieel een domper, zegt Koen Lowit. Psychologen zijn ook maar mensen natuurlijk. Wij hebben hier in huis ook al vaak ervaren dat we met het gezin in de lach schieten, zegt hij.

Chris de Bruyne die zong Ik lach mij kapot. En dan ga ik dadelijk nog verder met de Nans. En die zegt lach naar het leven.

gebaseerd op de paar jeugdzondes. 30 jaar geworden, terug van nul af aan. De hoop verliezen kon niet meer, ik had hem nooit gevonden. En toen zag ik haar staan, het meisje in de backstage. Ze keek naar mij, keek naar haar, wat in elkaar begrepen. Wat mama mij ooit zei had plots betekend.

computer je persoonlijkheid aflezen op basis van een neutrale foto. Kan een computer aan een foto zien of je extravert of consensueus bent? Russische onderzoekers zochten het uit. Professor Wouter Dijk, psycholoog aan de Universiteit in Gent, legt in De Nieuwe Feiten uit hoe het in zijn werk ging. Is er een verband tussen je uiterlijk en je karakter? Helemaal nieuw is dit soort onderzoek natuurlijk niet. De beroemde criminoloog

onderzoek in een gereputeerde vakblad Nature te zien verschijnen. Men probeert exact hetzelfde, maar op een manier die meer wetenschappelijker en betrouwbaar is. Gebaseerd op objectieve algoritmes en data. Dus hoe ging men te werk? 12.000 vrijwilligers moesten close-up foto's van zichzelf insturen en een vragenlijst beantwoorden. Ze moesten aangeven hoe extravert, hoe open, hoe altruïstisch, consensueus ze waren. Vervolgens werden een neuraal netwerk gevoed met deze foto's en info. Daarna werd gekeken of de computer het karakter van mensen kon afleiden uit andere, nieuwe foto's. Of dat ook lukte? Het antwoord is genuanceerd. Ja en nee, zegt Dijk. Een computer kan voor 13% bepalen hoe extravert je bent. Zo vond men een verband tussen de karaktereigenschappen die de computer genereerde en de karaktereigenschappen die er echt waren. Die verbanden worden in de psychologie uitgedrukt in correlatie. En dat is een getal van 0 tot 1, waarbij 1 een perfecte voorstelling is en een voorspelling is en 0 wil zeggen dat men het niet kan voorspellen. Bij dit onderzoek landde men op 0,3. En in de psychologie is dat best wel een redelijk verband. Op basis van die foto kan een computer voor 13% bepalen hoe extravert jij bent, bijvoorbeeld. Een computer kan uit dit soort onderzoek dus iets afleiden. Beter dan kansniveau. Je zou het ook anders kunnen uitdrukken. Als je 2 personen voor de computer zet, kan de computer met 60% accuraatheid zeggen wie de meest extraverte persoon is. Een kansniveau zou 50% zijn. Maar toch is Dijk sceptisch. Het probleem met die neurale netwerken is eigenlijk dat we niet precies weten wat ze leren. We kunnen nadien niet reconstrueren welke eigenschap van dat gezicht de computer nu opgepikt heeft. Dat is een zwarte doos. Hij haalt ook aan dat die 13% slechts 13% is. Dus dat wil ook zeggen 87% niet. Een winkel als Delhaize zou het onderzoek dus zeker niet kunnen gebruiken om gezichten in te scannen en gepersonaliseerde informatie aan de klanten te bezorgen. Dit onderzoek is de wetenschappelijke vooruitgang van heel oud kwakzalverijonderzoek, besluit hij. Maar het krabt slechts aan het topje van de ijsberg.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.